Me vestigen, zeggen ze, is de schepping op me nemen van de wereld waarin ik wil leven. Maar waar woon ik, vraag ik mij af. Op welk adres? Ik ben vergeten mijn grond mee te nemen naar de gedroomde stad. Zeggen ze van de nomaden dat ze, waar ze gingen, een paal meedroegen en waar ze zich vestigden voor de nacht, ze hem in de grond sloegen. De kosmische as, axis mundi, waaromheen de wereld ontstond. En zeggen de nomaden van zichzelf dat ze het centrum van de wereld zijn. Want de ware wereld ligt altijd in het centrum. En daar is de mens, in een ruimte die naar boven open is. Zegt Calvino van zijn onzichtbare stad dat die haar verleden niet zegt, maar er deel van uitmaakt als de lijnen van een hand geschreven in de hoeken van straten. En elke keer als Marco Polo aan Kublai Khan een stad beschreef, moest hij uitgaan van één eerste die impliciet bleef. Voor hem was dat Venetië. En elke stad is er een afgeleide van. De onzichtbare steden, de steden van de herinnering, die van het verlangen en van de tekens, de subtiele steden, die van de uitwisseling, de doden, de continue steden en de verborgen steden, allemaal zijn ze Venetië. Zeggen ze dat zij die de stad stichten dichters waren die niet herinnerd maar vergeten zijn. Ware steden, de steden van de herinnering, die van het verlangen en van de tekens, de subtiele steden, die van de uitwisseling, de doden, de continue steden en de verborgen steden, allemaal zijn ze Venetië. Zeggen ze dat zij die de stad stichten dichters waren die niet herinnerd maar vergeten zijn.

begint op mijn voet eraf en maar janken. Poeh, dat was in mijn tijd. In mijn tijd was dat wel anders. Kerels soms de beide benen kwijt, vochten door met hartstil en zaligheid. Ik zie ze nog gaan, twee bloederige stompjes. Maar lopen, lopen, lopen als een kievit. En dan die anderen. Die een buik in een gat zagen veranderen. Ze hielden hun meters lange darmen als een foetus in hun armen. Ze stonden pal, ze hielden stand. Voor God, voor geld, voor vaderland. Geen gejammer, what the fuck. Je lijf vol scherf bracht geluk. Dit is geen plek voor tere zielen.

of een rechterrug. Duizenden heb ik zien gaan en nooit kwamen ze terug. De heroïek van man tot man, echte kerels uit één stuk. En ook al was dat maar voor even, de dood was een geluk. En nooit heb ik ze zien janken, nooit heb ik ze zien janken, nooit heb ik ze zien janken. Ze zwegen als het graf, nog liever bijten ze hun tong eraf. Nog beter stom geslagen, dan dat ze huilend aan hun moeder om een pleister gingen vragen. Dit is geen plek voor het eerder zien, zo'n zwak dat janken moet, die als een pudding in elkaar zakt. Bij de eerste druppel bloed, dit is het rijk der roekeloos. Op de schoot van magerheid, alleen de man zonder vrees, zullen de ware helden zijn. Dit is geen plek voor therezie.

bark van aard. Hij foto is met de bielen al kunst en een grote K. En ik ging echt op nijs. Dan zag ik in de vrouw lullen. Ha! Zet dit maar weer eens in elkaar.

0: kunt met een vrolijke kamer. We zijn gewoon gesubsidieerd.
1: Componeer dit maar eens in elkaar.

Maar dan zeg ik tegen de tros.

Duitsuken weg, de Horsta van Urbain, de benen van Schot, het ijs van Geesje wind. Ik drink de magie.

0: Dankjewel. Doe Amsterdam spel. Andere
1: En dit was tot slot van deze 5e van 12 uitzendingen met live opnames van het Festival November Music 2013. Het lied Kraai van en door André Manuel. Begeleid door Nieuw Amsterdams Pijl. Deze opname werd in de Azijnfabriek in Zuid-Hoogenbosch voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van de Wiel was verantwoordelijk voor de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. In verband met de verhuizing van de concertzender, ja, we gaan naar een andere studio. Blijft u vooral zitten, wij gaan naar die andere studio begin juni. Maar we komen bij u terug en we gaan gewoon door met uitzenden. Is de volgende uitzending met opnames pas over 8 weken. Op 30 juni gaan we verder met de opnames die we afgelopen november tijdens het Festival November Music Editie 2013 hebben gemaakt.

U luistert naar het programma van de Concertzender. En u kunt gaan luisteren naar Concertzender Live. En dat betekent dat u weer kunt gaan luisteren naar eigen opnames van de Concertzender. Het wordt het 6e van 12 programma's met live opnames die zijn gemaakt tijdens het festival November Music vorig jaar van 6 tot en met 10 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 28 concerten vastgelegd, met erin veel wereldpremières. En we zenden vanaf januari tot en met december dit jaar in 4 wekelijkse programma's ruim 25 live programma's uit. Hoofdmoot van deze aflevering is het ruim 1,5 uur durende Patterns in a Chromatic Field van Morten Feldman. En we beginnen met de première van het project Shutter van de gelegenheidscombinatie van Kurt Worms en Optical Machine. Kurt Worms is Richard van Kruisdijk, die in de weer is met de elektronica en slagwerk. En Optical Machine is Rickert Brok, die de geluiden live omzet in beeld. En van het laatste kunt u natuurlijk via de radio weinig meemaken, maar toch luistert u naar het resultaat. Dit is Shutter, een compositie van Richard van Kruisdijk.

In de afgelopen 20 minuten heeft u kunnen luisteren naar het project Shutter van Cutworms en Optical Machine, uitgevoerd door Richard van Kruisdijk, Slagwerk en Live Electronica. En de opname werd voor de concertzender in de Matserzaal van de Verkadefabriek in Den Bosch gemaakt door Kees van der Wiel. U luistert naar live-opnames van het November Music dat vorig jaar van 7 tot en met 10 november plaatsvond in Den Bosch. En dan gaan we luisteren naar een concert dat op 8 november plaatsvond in muziekcentrum De Toonzaal, ook in Den Bosch dus. Daar klonk ruim anderhalf uur zonder onderbreking het monumentale werk voor cello en piano uit 1981 van de Amerikaanse componist Morton Feldman, getiteld Patterns in a Chromatic Field. Het werk wordt uitgevoerd door Arne de Vos, cello en Yutaka Oya, piano. Ze hadden overigens dit werk al eerder op cd uitgebracht. Luistert u naar Patterns in a Chromatic Field van Morton Feldman.

Dit is de concertzender vanaf de Ganzenmarkt in Utrecht. U weet dat we sinds kort een nieuwe studio hebben en nu live uitzenden vanuit Utrecht de Ganzenmarkt. U luistert nu naar het programma Concertzender Live en het 7e van 12 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music. Dat vorig jaar van 6 tot en met 10 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender 28 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december dit jaar in 4 wekelijkse programma's ruim 24 uur live opnames van dit festival uit. In deze vakantietijd hebben we gekozen voor de integrale opnames van een avond jazz. Ambient, soundscapes, post-rock en visual music onder de verzamelnaam Norwegian Moods. In de tweede helft van dit programma hoort u muziek van de Noorse trompetist Niels Petter Molvær. Waar we beginnen met een uur Splash Girl, ook afkomstig uit Noorwegen. Het postrock Splash Girl is de nieuwste jazz-sensatie uit het noorden. Alhoewel jazz kun je de grensverleggende muziek van Splash Girl amper noemen. Donker getinte, impressionistische klankschilderingen, vol dreigende, ruimtelijke elektronica, onheilspellende postrock en oosterse sferen. Elke luisterbeurt ringt, maar maakt je onrustig en drijft je naar mystieke werelden, schreef de Volkskrant over hun laatste cd Field Day Rituals. Splash Girl bestaat uit Andreas Stensland Lowe, piano, Jo Berger Mure, bas en Andreas Lomo Knudrod, drums. We beginnen met 2 composities van Andreas Stensland Lowe en dit is Concerning the Square en I Feel Like I Know Her. Dit is Splash Girl.

Applaus in de clubzaal van de Verkadefabriek in Den Bosch. Concert van de Live. U luisterde naar twee stukken van het concert van Splash Girl. We gaan verder met Field Day Rituals, een compositie van Joe Berger Muren, gevolgd door Dulcimer en Never Be Anywhere, composities van Andreas Stensland Loewe.

En dat was een groot applaus voor Niels Petter Molvaar. Meer dan 60 minuten lang speelde hij op zijn trompet. U luistert naar zijn nummer Triaxial. Vorig jaar was dit te horen op 7 november in het festival November Music. De opnames die u vanavond hoorde werden in de clubzaal van de Verkadefabriek voor de VPRO en concertzender gemaakt door Mark Broer. Kees van der Wiel stelde dit programma voor u samen. Over 4 weken, op 25 augustus, gaan we verder met de opnames die we afgelopen november tijdens het festival November Music editie 2013 hebben gemaakt.

In het Paleis van de Weemoed weet presentator Sjaak Rodenburg een geweldige sfeer te treffen met interessante artiesten uit het verleden die soms al vergeten zijn. Het repertoire is breed, blues en jazz, afgewisseld met bekende en minder bekende vocalisten. Iedere eerste en derde zaterdagavond van de maand van 9 tot 10 uur, het Paleis van de Weemoed.

Dit is de concertzender vanaf de Ganzenmarkt in Utrecht. Daar zitten we sinds juni en we beginnen deze uitzending met het programma Concertzender Live. Het 8e van 12 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 10 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender maar liefst 28 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december dit jaar in 4 wekelijkse programma's ruim 24 uur live opnames van dit festival uit. In deze zomermaanden hebben we gekozen voor 2 jazzconcerten. Zo dadelijk hoort u opnames van Nick Perch, Ronin, uit de grote zaal van de Verkadefabriek. Maar we beginnen met een concert uit de clubzaal van hetzelfde theater. U hoort het Brabants Jazzorkest dat de muziek van het beroemde Vienna Art Orchestra doet herleven. Onder leiding van bandleider en vaste componist Matthias Rueck is een keuze gemaakt uit het Vienna Art Repertoire. Als speciale gast treedt rietblazer Joris Roelofs aan, die zelf in het verleden deel uitmaakte van het Vienna Art Orchestra. Nu Hobo Ho van Charles Mingus, Such Sweet Thunder van Duke Ellington en Art with Heart van Matthias Rueck. Dit is het Brabants Jazzorkest met Joris Roelofs.

Art with Heart was dat van de Zwitserse pianist, componist en dirigent Matthias Rueck. Het werd uitgevoerd door het Brabants Jazzorkest onder leiding van Matthias Rueck. We gaan verder met twee volgende stukken, in dit geval echte klassiekers. U hoort achtereenvolgens Afro Blue van Mongo Santa Maria en Round Midnight van Thelonious Monk. Dit is het Brabants Jazzorkest met Joris Roelofs onder leiding van Matthias Rueck.

U luisterde naar het applaus voor het concert van het Brabants Jazz Orkest dat tijdens November Music 2013 onder leiding stond van Matthias Rueck. Matthias Rueck gaf ook een concert met vooral repertoire dat in de periode 1977 tot 2000 werd gespeeld door het Art Vienna Orchestra. Het concert in de clubzaal van de Verkadefabriek werd besloten met drie composities van Matthias Rueck. U hoort Joris Roelofs op rieten, samen met het Brabants Jazz Orkest onder leiding van wederom Matthias Rueck. En dit zijn Hopsy, Offbeat Berlin on the Beat. En tenslotte Tango from Obongo.

0: Good evening. Hello, everybody. We are very happy to be here. Thank you for coming to the show. Please welcome on drums, Mr. Kaspar Rast. On bass, Tommy Ordy. Bass clarinet, saxophone, Shaw. My name is Nick Patch. We are Ronin. Thank you for being here.
1: Iedereen krijgt een applaus en terecht. Het was minimalistische zenfunk van Nick Berch, Ronin. Met module 47 en 33, opgenomen tijdens November Music 2013. We besluiten deze concertzender live met nog drie nummers van hem. U hoort de komende drie kwartier achtereenvolgens module 42, 35 en 45.

0: Thank you very much. On drums, Kaspar Ast. Bass, Tommy Ordi. Clarinet, saxophone, Shop. My name is Nick Baird. Thank you very much. Sound, Werner Döni. Lights, Lena Schnitt. Thank you very much for coming, for being together tonight with us here. Good night.
1: Ja, dat was de stem van Nick Baird, Ronin. U luisterde de afgelopen 5 kwartier naar hem. En dat was zijn ensemble bestaande uit Nick Baird op piano, Sja op bas, klarinet en saxofoon, Tommy Jordi, bas en Kaspar Ratz, drums. Een concert dat op 8 november vorig jaar plaatsvond tijdens November Music 2013. En als je nog niet bekend bent met dit festival, het werd in 1993 opgericht en vindt jaarlijks plaats in Den Bosch. November Music gaat dwars door genres heen met muziek van nu door de makers van nu. De opnames van dit concert werden in de grote zaal van de Verkadefabriek voor de VPRO en concertzender gemaakt door Mark Broer. Kees van de Wiel stelde dit programma voor u samen. Op 22 september gaan we verder met de opnames die we afgelopen november tijdens het festival November Music editie 2013 hebben gemaakt. U kunt de speellijst nog nalezen op concertzender.nl. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar Concertzender Live. Met dit keer de 9e aflevering van een serie van 12 met live opnames die we gemaakt hebben tijdens het festival November Music. Vorig jaar vond dat plaats van 6 tot en met 10 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 28 concerten vastgelegd, met erin veel wereldpremières. En we zenden vanaf januari tot en met december dit jaar in 4 wekelijkse programma's ruim 24 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag 2 concerten die zonder onderbreking plaatsvonden, dus vandaag veel muziek en weinig woorden. Aan het eind van het programma hoort u de opnames die we op 9 november in de clubzaal van de Verkadefabriek maakten van het Colin Vallon Trio met Michael Moore. Maar we beginnen met La Harpe C'est Moi. Een project waarin u door harpiste Godelieve Schrama en harpist een live elektronica specialist Wouter Snoei wordt meegenomen op een reis door een inspirerend en muzikaal landschap. Voor dit project heeft Godelieve Schrama aan 8 componisten gevraagd een nieuwe compositie voor solo harp te schrijven. De componisten vertegenwoordigen elk een andere compositiestijl. En dit heeft geleid tot 8 autonome kunstwerken die verbonden worden door elektronische composities van Wouter Snoei. Achtereenvolgens hoort u muziek van Maaike Nas, Ilse van den Kastelen, Hans Koolmees, Micha Hamel, Maarten Altena, Jort Tamminga, Theo Verbeij en Astrid Kruiselbrink. Met tussendoor improvisaties van Wouter Snoei en Godelieve Schrama en elektronische invullingen van Wouter Snoei. Dit is een uur lang La Harpe C'est Moi. Hier zijn Godelieve Schrama en Wouter Snoei.

Er heerste een zich nooit openbarend onweer over de vlaktes waar ik eenzaam was. En dagenlang geborgen naar een bron neer, orakels hoorde en raadsels schriften was. Er heerste een zich nooit openbarend onweer over de vlaktes. Ja, dat is een

In het afgelopen uur heeft u geluisterd naar La Harpe C'est Moi, een project van Godelieve Schama en Wouter Snoei. U hoorde composities van Maaike Nas, Ilse van den Kastelen, Hans Koolmees, Micha Hamel, Maarten Altena, Jorrit Tamminga, Theo Verbeij en Astrid Kruiselbrink. Op de website van de Concertzender vindt u overigens alle titels van de stukken die we hebben uitgezonden. De opname van dit concert van 9 november 2013 in de Matserzaal van de Verkade Fabriek is gemaakt door Wijnand de Groot. Vanzelfsprekend allemaal in het kader van het festival November Music 2013. We gaan verder met het concert dat op dezelfde avond van de 9 november plaatsvond in de clubzaal van de Verkade Fabriek. Wereldwijze en lyrische improvisatietechniek vol schilderachtige vergezichten. Zo klinkt de jazz van het Zwitserse Colin Vallon trio. Een cd, Ruga uit 2011, op het label ECM is overladen met prijsuitingen en vergelijkingen met het oeuvre van Brett Mehldau, Paul Bley en Keith Jarrett's American Quartet. Ze zijn niet van de lucht. Bovendien laat pianist Vallon zich inspireren door de gloedvolle wereldmuziek uit de Balkan en Turkije. Colin Vallon wordt bijgestaan door bassist Patrice Moret en drummer Julian Sartorius. De Nederlands-Amerikaanse klarinetist en saxofonist Michael Moore is vanavond de speciale gast. Luistert u de komende drie kwartier naar Chauvre-Souris part 1 tot en met 3 van Colin Vallon.

U heeft geluisterd naar het concert van Colin Vallon Trio met Michael Moore tijdens de November Music 2013 in Den Bosch. Het concert vond daar plaats in de clubzaal van de Verkade Fabriek en werd voor de concertzender opgenomen door Anton van Handeren. Kees van de Wiel stelde dit programma voor u samen. Over 4 weken gaan wij verder met de opnames die we afgelopen november tijdens het festival November Music editie 2013 hebben gemaakt.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En de 10e van 12 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 10 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 28 concerten vastgelegd, daaronder veel wereldpremières. En al vanaf januari tot en met december dit jaar zenden wij in 4 wekelijkse programma's ruim 24 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag 2 zeer verschillende concerten in het teken van Noorwegen. Aan het eind van het programma hoort u de opnames die de VPRO op 8 november in de clubzaal van de Verkadefabriek maakte van het Zep 4 strijkkwartet van Jan Bang uit Noorwegen. Maar eerst nu een concert van het Belgische Hermes Ensemble met muziek van de Noorse componist Rolf Wallin. Het concert begint met een al wat ouder werk van Rolf Wallin. Solve e Coagula voor groot ensemble uit 1992 verwijst naar de alchemistische leer. De term die ontbindt en bindt betekent, is een essentieel onderdeel van de alchemie, waarbij door een uitgewogen proces van ontbinden en stremmen het rauwe materiaal voor goud ontstaat uit de chaotische massa confusa. Als massa confusa voor zijn compositie gebruikt Wallin fractalachtige cijferreeksen die door de voortdurende herhaling verrassende organische patronen genereren. U gaat het horen in Solve et Coagula van Rolf Wallin, uitgevoerd door het Hermes Ensemble onder leiding van Vikintas Baltakas.

U luisterde naar Solve et Coagula van Rolf Wallin, centraal componist tijdens het concert dat de concertzender op 9 november opnam tijdens het festival November Music. Het concert van het Hermes Ensemble vervolgde met The Age of Wire and Strings uit 2004. Dit werk voor sextet ontleent zijn titel aan de debuutroman van de Amerikaanse schrijver Ben Marcus. In dit boek wordt een totaal andere wereld dan de onze omschreven. Een wereld waarin de natuurwetten niet gelden, maar wel een wereld met haar eigen ongrijpbare logica en wetmatigheden. Voor de Noorse componist Rolf Wallin was de wereld die Marcus omschreef gelijk aan de fantasiewereld van de moderne muziek, waarin onze geest ook naar onbekende plekken wordt vervoerd. Dit is The Age of Wire and Strings van Rolf Wallin, uitgevoerd door het Hermes Ensemble, onder leiding van Vykintas Baltakas.

0: U hoorde The Age of Wire and Strings van Rolf Wallin. Het concert van het Hermes Ensemble en het componistenportret van Rolf Wallin werd besloten met het indrukwekkende Strange News uit 2007. Samen met de Vlaamse regisseur Josse de Pauw heeft Wallin de actuele problematiek van de kindsoldaten in Oeganda in een aangrijpend muziektheaterspektakel voor stem, kamerensemble en elektronica weergegeven. De jonge Oegandese acteur Arthur Kisenyi neemt een zeer belangrijke hoofdrol op zich. Hij is geboren in 1990 en sinds 2007 speelde hij deze veeleisende rol al in de steden als Porto, Chicago, Toronto, Brussel, Stavanger, Birmingham en Londen. En nu dus in 's-Hertogenbosch tijdens het festival November Music. Luistert u naar Strange News van Rolf Wallin door Arthur Kisenyi, spreekstem en het Hermes Ensemble, opnieuw onder leiding van Vykintas Baltakas.
1: Goedenavond. Dit

Shit.

U luistert naar Concertzender Live en u hoort het Hermes Ensemble dat Strange News van de Noorse componist Rolf Wallin uitvoerde. Een concert dat de Concertzender op 9 november opnam tijdens het festival November Music in 's-Hertogenbosch. De opnametechniek in Muziekcentrum De Toonzaal was in handen van Kees van der Wiel. We besluiten deze uitzending van Concertzender Live met een opname die de VPRO op 8 november maakte in de clubzaal van de Verkadefabriek tijdens hetzelfde festival. De komende 50 minuten kunt u gaan luisteren naar een grote improvisatie onder de titel Norwegian Mood. Improvisatoren zijn de Nederlandse Zeb Four, bestaande uit Jasper Leclerc en Jeffrey Bruinsma op viool, Oene van Geel, altviool en Emiel Visser, cello. De Noorse klanktovenaar Jan Bang zorgt voor de elektronische inbreng. Dit is Norwegian Mood door Zeb Four en Jan Bang.

0: Norwegian Mood was dit. Dat werd uitgevoerd door Zeb Voor en Jan Bang tijdens November Music 2013 in 's-Hertogenbosch. Het concert in de clubzaal van de Verkadefabriek werd door de VPRO en de concertzender opgenomen door Mark Broer. Kees van der Wiel stelde dit programma samen. Over 4 weken op 17 november gaan we verder met de opnames die we afgelopen november tijdens het festival maakten. We hopen dus dat u dan weer luistert naar Concertzender Live.
1: Mariama, elke derde vrijdagavond van de maand om 10 uur een uur lang Afrikaanse muziek met een diversiteit aan stijlen en periodes uit verschillende landen van Moeder Afrika. Mariama, mis het niet! Mariam.

Dit is de Concertzender vanaf de Ganzenmarkt in Utrecht met het programma Concertzender Live en de 11e van 12 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music dat vorig jaar van 6 tot en met 10 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 28 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december dit jaar in 4 wekelijkse programma's ruim 24 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag zeer verschillende concerten waarin jazz, wereldmuziek, electro soundscapes en analoge synthesizers elkaar ontmoeten. Aan het eind van dit programma het integrale concert van James Zoo met Gideon van Gelder en Rafael Fanoli. Daarvoor een impressie van een stuk van analoge synthesizers van Huba de Graaf. Maar we beginnen met het concert dat het Rembrandt Frerichs Trio samen met Kayan Kalor op 8 november gaf in de grote zaal van de Verkadefabriek. Het Rembrandts Frerichs Trio weet het beste van twee werelden te combineren. Van de onomwonden Amerikaanse jazzlyriek tot de exotische klankschilderingen die je in de Oosterse muziek aantreft. Toekomstmuziek waarbij grenzen uit het oor verdwijnen, schrijft Trouw over het trio. Tijdens dit November Music Concert ontmoet het trio voor het eerst de Iranese kamanche-speler Kayan Kalor, een meester op het gebied van Koerdische en Persische muziek. Kalor is een meester op de kamanche, een viersnarig strijkinstrument. Luistert u de komende 3 kwartier naar in elkaar overlopende werken Offering en Charar Pare door Kayan Kalor en het Rembrandts Frerichs Trio, bestaande uit Rembrandts Frerichs, fortepiano en harmonium, Tony Overwater, contrabas en Vincent Planjer, drums.

U luisterde naar achtereenvolgens Offering en Charapare, uitgevoerd door Kayan Kalor op Kamache. Dat is een oud-Persisch strijkinstrument met zo'n lange hals. En het Rembrandt Frerichs Trio. De opname werd voor de VPRO en de Concertzender gemaakt door Mark Broer. U luistert naar Concertzender Live met opnames gemaakt tijdens het Festival November Music 2013 in 's-Hertogenbosch. Afgelopen week vond alweer de volgende editie plaats en de VPRO en de Concertzender hebben weer veel opnames kunnen maken. En voor wie reikhalzend hiernaar uitkijkt, ja, deze zullen in de loop van 2015 worden uitgezonden. Vorig jaar kwamen de Servische toetsenisten Sonja Lonkar en Andreja Pavlovic speciaal voor November Music naar Nederland. Onder de naam LP-duo speelden zij tweemaal een halfdurende compositie getiteld The Electrinas van Huba de Graaf. Op zeer oude synthesizers zoals, voor de specialisten, de Korg MS-20 en de Juno 60. Huba de Graaf heeft zelf een compilatie gemaakt van dit concert en die gaat u nu beluisteren. Dit is LP-duo met The Electrinas van de Nederlandse componist Huba de Graaf. Het is een live opname uit de Muzerijenhofzaal in 's-Hertogenbosch.

Een klankwereld op zich, die synthesizers. Dit was als kort intermezzo de The Electrinas van Huba de Graaf, gespeeld door LP-duo bestaande uit Sonja Lonker en Andrea Pavlovic op analoge synthesizers. Dit concert werd voor de Concertzender opgenomen door Kees van de Wiel. We besluiten deze uitzending van Concertzender Live met het concert dat op zaterdagavond 9 november plaatsvond in de clubzaal van de Verkadefabriek. De bosse trots James Sue, ook wel bekend als Michel van Dinter, besloot een improvisatieavond met een unieke mix van tropicalia, hip-hop, ambient elektronica en nu jazz. Hij nam deze avond twee bijzondere gasten mee op zijn reis, namelijk de toetsenist Gideon van Gelder en de gitarist Rafael Vanoli. Het trio speelt het komende jaar een 13-tal in elkaar overlopende korte werken. Die gaan we nu straks horen. Het zijn ongeveer 4 minuten per track. En die zijn veelal geschreven door James Sue. We gaan luisteren naar James Sue, Gideon van Gelder en Rafael Vanoli.

En toen was er toch applaus. U luisterde naar 11 kamermuziekwerken van de Deense componist Bent Sørensen, uitgevoerd door Ensemble Senatet. En dit is de Concertzender Live met opnames gemaakt in 2013 tijdens het festival November Music in 's-Hertogenbosch. Vorige maand vond alweer de volgende editie plaats in dit steeds beter bezochte festival. En de VPRO en de Concertzender maakten opnieuw en nu een 20-tal opnames. Deze zullen vanaf 12 januari 2015 worden uitgezonden. In het weekend van 9 en 10 november 2013 vonden er een 4-tal uitvoeringen plaats van een zeer opmerkelijk concert dat zo succesvol was dat er tijdens het Theaterfestival Boulevard in augustus 2014 nog een groot aantal reprises waren. We hebben het dan over het project The Piano and the Flight Simulator. Ralf van Raat kan niet alleen geweldig piano spelen, maar is ook een hartstochtelijk piloot. Het Maastrichtse muziekproductiehuis Intro in Situ heeft samen met de componist Florian Magnus Meijer en Thomas Rutgers een spectaculaire muziekperformance uitgedacht. In deze performance zit Ralf van Raat achter de vleugel en bedient tegelijkertijd een vluchtsimulator. Het publiek kijkt mee op 3 grote projectieschermen en ziet niet alleen de cockpit, maar ook de omgeving. Van Raat draagt een pet met sensoren die het beeld laat bewegen. Klanken van de vleugel, de gesprekken met de vluchtleiding en het geluid van het vliegtuig maken allemaal onderdeel uit van de door Florian Meijer geschreven compositie. Muziektechnoloog Thomas Rutgers kreeg het voor elkaar om de uit het pre-Windows tijdperk daterende vluchtsimulator te laten aansturen door de toetsen van de piano.

luistert u naar Ralf van Raat als pianist en als piloot. U kunt helaas niet op de schermen meekijken, maar u kunt wel luisteren naar The Piano and the Flight Simulator.

U hoorde, weliswaar zonder het bijbehorende beeld, de compositie De Piano en de Vluchtsimulator van Florian Magnus Mayer. Het werd uitgevoerd door pianist en aviateur Ralf van Raat. Dit concert en het concert van Ensemble Senatet werden voor de concertzender opgenomen door Kees van de Wiel. Wij besluiten deze uitzending van Concertzender Live met opnames van een project dat ook tijdens November Music vorig jaar plaatsvond. Gezien de grote hoeveelheid concerten waren we niet in staat om hier opnames van te maken, maar we willen u de muziek toch niet onthouden. Tot slot dus van de laatste uitzending over November Music 2013 hoort u vanaf CD een aantal warm songs van componist Henry Vega. Ze worden uitgevoerd door Anat Spiegel, stem, en door Henry Vega zelf op live elektronica. U hoort achtereenvolgens Sermon on Wings en Tergal Lopes, The Autotelic, Solar Set en tenslotte Sermon on Files en Vile Springs.

U heeft geluisterd in het Concert Center Jazz Live naar een trio bestaande uit zangeres Esra Dalvidan, saxofonist Juri Honing en pianist Jeroen van Vliet. Het concert vond plaats op 16 augustus 2014 in de Toonzaal in Den Bosch. Productie Kees van de Wiel. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht met het programma Concertzender Live. En met het allereerste van een tiental programma's met live opnames gemaakt tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 19 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf nu tot eind van dit jaar in 4 wekelijks programma's zo'n 17 uur live opnames van dit festival uit. Vanzelfsprekend beginnen we deze reeks met het openingsconcert dat op donderdag 6 november plaatsvond in een uitverkochte grote zaal van de Verkanefabriek in Den Bosch. Daar speelde de Philharmonie Zuid-Nederland een viertal composities van Nederlandse en buitenlandse componisten. Het concert begon met een nieuwe versie van Roze Herte van de Nederlandse componiste en dichteres Rosalie Heers. Dat oorspronkelijk uit 2007 dateert, maar speciaal voor deze opening werd bewerkt. Oorspronkelijk is het werk geschreven voor 150 elektronische klanken en een 90-koppig orkest. In deze versie is de omvang van het orkest gehalveerd, maar de 150 elektronische klanken klinken nog steeds uit de synthesizer. Die bespeeld wordt door Pascal Meijer. Het Middelnederlandse mythologische dier, de roze herte, wordt volgens de componisten uit de eeuwige slaap gewekt door de Occitaanse eenhoorn. Samen wandelen ze door de regen als de zon schijnt en er regenbogen aan de zilvergrijze hemel staan. Samen met zoemende spanningskabels en zendmasten bezingen ze tijd en wolken. Luistert u naar Roze Herte van Rosalie Heers door Pascal Meijer en de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bas Wiegers.

Roze herten van Rosalie Hirsch door Pascal Meijer op keyboard en de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bas Wiegers. Daarna volgde in het concert de wereldpremière van Redundance 40 van de Noorse gitarist en componist Stien Westerhuis. Improvisatie, avant-garde rock, neoclassieke klanken en gitaarvirtuositeit, aangevuld met de nodige effecten, vragen om aandacht in dit werk. Luistert u naar Redundance 40 van Stien Westerhuis met zang, effecten en gitaarspel door de componist en wederom de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bas Wiegers.

Dit was Redundance 40 van Stien Westerhuis, uitgevoerd door deze Noorse componist zelf en de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bas Wiegers. Tijdens het openingsconcert van het festival November Music in Den Bosch, editie 2014. Na de pauze in het concert werd Days and Nature uit 2012 uitgevoerd van de Nederlands-Australische componiste Kate Moore. Het werk verklankt volgens de componisten een langzame, maar geleidelijke evolutie van wildernis naar een gemechaniseerde industrie. Kate Moore ontketent met minimale middelen grootse emotionele klanklandschappen, muziek vol weidse panorama's van traag verschuivende patronen en hypnotiserende inkijkjes. Days and Nature van Kate Moore door de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bas Wiegers.

het geld van een andere man. Vrijheid aan niets. Aan zichzelf. Aan zijn zoon. Aan een zondagmorgen. Aan zijn werkende hand die doet en aldoende verandert.

Geluk is een woord, maar een stad is een werktuig. De natuur haalt weer adem. De nacht is vierkant.

Een welverdiende ovatie voor de cyclus Microbrewed van Lunatree. Uitgevoerd op de laatste dag van het festival November Music 2014. De opname werd op 9 november vorig jaar gemaakt in de Verkanefabriek Clubzaal door Wijnand de Groot. En Kees van der Wiel deed de productie van alle opnamen en stelde dit programma voor u samen. De complete playlist is te vinden op concertzender.nl. U luisterde naar de eerste van 10 uitzendingen met live-opname van het Festival November Music editie 2014. Volgende maand, op maandag 9 februari, hoort u de volgende uitzending in deze serie.

Dit is de concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht met het programma Concertzender Live. En het tweede van een tiental programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 19 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf nu tot eind dit jaar in 4-wekelijkse programma's zo'n 17 uur aan live-opnames van dit festival uit. Tijdens November Music 2014 was er een ware parade van internationale strijkkwartetten. Het Kronos Kwartet uit de VS, het Brodsky Kwartet en het Arditi Kwartet uit Engeland, het Quattuor Bozzini uit Canada en dan ook nog het Doelen Kwartet en het Ragazzi Kwartet uit Nederland. Dat deze Nederlandse kwartetten niet onderdoen voor de buitenlandse kunt u zo dadelijk horen als we gaan aftrappen met het Ragazzi Kwartet. Aan het eind van dit programma kunt u dan ook nog luisteren naar The End of Desire door saxofonist Ties Mellema. Maar nu eerst Ragazzi. Dit jonge strijkkwartet bracht een programma in samenwerking met de Duitse componist en klarinetist Jörg Wiedmann. Het concert begon met een solo van Wiedmann. Hij speelde Fantasie für Klarinette uit 1993, een eigen compositie. U hoort Jörg Wiedmann.

Dit was de Fantasievuurklarinetten van en door Jörg Wiedmann. Het concert in muziekcentrum De Toonzaal vervolgde met opnieuw een werk van Jörg Wiedmann. Het Ragazzi-kwartet speelde zijn Jagdkwartet uit 2003. Dit kwartet geldt als zijn derde strijkkwartet. Na wat gezwaai met strijkstokken en een korte uitroep van de uitvoerende volgt een citaat uit Robert Schumann's pianowerk Papillon. En dit citaat bepaalt de hele signatuur van het stuk. Natuurlijk verandert de mate van herkenbaarheid binnen het voortdurende organisme voortdurend en er ontvouwt zich een meestelijk ritmisch en harmonische variatie. Wiedmann ziet zijn jagdkwartet als een scherzo, wild furieus en volkomen vrij van geest. Als u wilt weten hoe dat eruit ziet, moet u eens op YouTube kijken naar een bijbehorende videoclip. Dit is het Ragazzi-kwartet, bestaande uit Rosa Arnold en Janita Vriens op viool, Annemijn Bergkotte, altviool en Kirsten Jensen op cello.

Dat was het Jagdkwartet van Jörg Wiedmann, uitgevoerd door het Ragazzi-kwartet op het Festival November Music 2014. Het concert sloot af met het drie kwartier durende Vier Studien zu einem Klarinettenquintett uit 2002 van de Duitse componist Wolfgang Riem. Deze emotionele achtbaan is een kaleidoscopisch werk vol climaxen en extremen. Helemaal een kolfje naar de hand van de klarinettist Wiedmann. Riem droeg het werk dan ook aan zijn pupil op. Luistert u naar Jörg Wiedmann en het Ragazzi-kwartet in Vier Studien zu einem Klarinettenquintett van Wolfgang Riem.

0: Dit was tot slot van deze tweede van 10 uitzendingen met live opnames van het festival November Music 2014, The End of Desire van Ian Wilson, uitgevoerd door Thies Mellema. De opname werd op 8 november vorig jaar gemaakt in de pleitzaal van de Muzerijen door Wijnand de Groot. Kees van der Wiel deed de productie van alle opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 9 maart, gaan we verder met de opnames die we afgelopen november tijdens het festival November Music editie 2014 hebben gemaakt. U kunt dan onder andere luisteren naar het slotconcert door het fameuze Kronos Kwartet.
1: In het Paleis van de Weemoed weet presentator Sjaak Rodenburg een geweldige sfeer te treffen met interessante artiesten uit het verleden die soms al vergeten zijn. Het repertoire is breed, blues en jazz, afgewisseld met bekende en minder bekende vocalisten. Iedere eerste en derde zaterdagavond van de maand van 9 tot 10 uur, het Paleis van de Weemoed.

Dit is de concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht met het programma Concertzender Live. En het tweede van een tiental programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender 19 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden dit jaar in 4 wekelijkse programma's zo'n 18 uur live opnames van dit festival uit. Tijdens November Music 2014 was de Vine Fleur van de hedendaagse strijkkwartetten te horen en te zien. Het Brodsky Quartet en het Arditti Quartet uit Engeland, het Quatuor Bogini uit Canada, het Doelend Quartet en het Ragazze Quartet uit Nederland gaven acte de présence en het Kronos Quartet uit de Verenigde Staten. Vanavond ruim aandacht voor het slotconcert dat op zondag 9 november vorig jaar werd gegeven door dat fameuze kwartet. Met daarbij de Nederlandse gasten Nora Fischer en Lavina Meijer. Het 5 kwartier durende concert begon met 3 werken die typisch zijn voor het latere Kronos Quartet. Een crossover van wereldmuziek, popmuziek en hedendaagse muziek. Luistert u achtereenvolgens naar La Siduna Xayat van Omar Suliman, Ground van Komitas en Tajwiz van Ramallah Underground. Dit is het Kronos Quartet.

0: Dat waren achterin volgens La Sidunak Sayada, Ground en Tashwish. De openingsnummers van het concert van het Kronos Quartet tijdens het slotconcert van November Music 2014 in Den Bosch. Het kwartet vervolgt het concert met Oersong uit 2010 van de Servische componiste Alexandra Vebralov. Oersong is een gedeelte van haar opera Mileva. Voor deze gelegenheid sloot de Nederlandse sopraan Nora Fischer aan bij het Kronos Quartet. Dit is Oersong.
1: With mass and energy are both, are first different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal to mc squared, in which energy is first equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass will be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent.

Oude song van Alexandra Vibralov, uitgevoerd door Nora Fischer in het Kronos Quartet. Speciale gast tijdens de slotavond van November Music 2014 was de Russische componiste Sofia Gubaidulina, van wie eerder op de avond een nieuw werk de Nederlandse première beleefde. In 1993 maakte het Kronos Quartet een opname van het speciaal voor hen geschreven vierde strijkkwartet van Gubaidulina. Op deze slotavond maakten de componisten voor het eerst een live uitvoering door Kronos mee van dit prachtige werk. Luistert u naar Quartet No. 4 van Sofia Gubaidulina, uitgevoerd door het Kronos Quartet, bestaande uit David Harrington en John Sherba viool, Henk Dutt altviool en Sunny Young op cello.

Het Kronos Quartet met Quartet No. 4 van Sofia Gubaidulina. De componiste was erbij tijdens de slotavond van November Music 2014. En ze gaf achteraf te kennen erg blij te zijn met deze bijzondere live uitvoering. Tot slot van dit concert van het Kronos Quartet gaat u luisteren naar een drietal werken. Allereerst schuift harpiste Lavina Meijer aan voor de uitvoering van Ahem, een compositie van gitarist Bryce Dresner. Daarna volgt het zeer heftige Bombs of Beirut van de jonge Amerikaanse componiste Mary Koyumjan. De toegift is de traditional Tusen Tankar. Maar eerst dus het Kronos Quartet met Lavina Meijer in Ahem van Bryce Dresner.

0: Bedankt voor het komen. Tot ziens.
1: Tot slot van de Bauer Melody of 2006 hoorde u Snow in Spring. U luisterde naar het concert dat Bauer en een ensemble onder leiding van Martin Fonse gaf tijdens het festival November Music in de Verkadefabriek in Den Bosch. Al eerder zonden we een opname uit van het werk Monochromes van Joost van der Goor, een werk voor twee piano's en carillon. Vanwege de weersomstandigheden was de opname toen niet echt gelukt. Er was in plaats van een carillon eigenlijk alleen maar regen te horen. Maar afgelopen zomer hebben we een nieuwe poging gewaagd tijdens de reprise van dit November Music project tijdens het theaterfestival De Boulevard in 't Hertogenbosch. U hoort allereerst Reinier van Hout en Frederik Kroene op twee vleugels in Galerie Huustegen en aan het eind van het stuk bijaardier Joost van Balkom op het carillon van de Sint-Jans-kathedraal.

Dat was Monochromes van Joost van der Goor. Een November Music productie en compositieopdracht. Opgenomen tijdens de reprise van het werk in augustus jongstleden. En daar hebben we nu nog wat tijd over voor iets bijzonders. Op 17 november werd in het kader van het festival November Music de kameropera Der Hund van Rob Zuidam uitgevoerd in de grote zaal van de Verkadefabriek. Een productie van theatergroep De Helling en het Doelen Ensemble. We mochten vanwege de rechten helaas niet het hele werk uitzenden, maar wel een fragment. U hoort sopraan Charlotte Rietdijk, mezzosopraan Gerry de Vries, tenor Sebastian Brouwer en het Doelen Ensemble in scène 2 en een deel van scène 3 van Der Hund van Rob Zuidam.

Dat waren twee scènes uit de kameropera Der Hund van Rob Zuidam door De Helling en het Doelenensemble. U luisterde naar de 6e aflevering van een serie van 7 uitzendingen met live opnames die de concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. De laatste November Music Festival opnames kunt u horen op 22 oktober. En dan hoort u opnames van de Composers Club, met muziek door het Belgische Telema Trio en de Dahlia's van Hieronymus van Dick Verduld. Samenstelling Kees van de Wiel.